0: Ja, jo, ik ging door, dus ja, weet. Rosa Tromp, dat is jij weer. Lilian Lees, dat is jij weer. Rosalia Ellis, Evelien Valentijn Philippa.
1: Moet je samen hebben, dat is
0: nou. Wat was je zelf, hè?